0: De wedstrijd tegen Westerlo gewonnen met 1-5. Westerlo-speler Cisse Sandra reageerde na afloop toch tevreden.
1: Ik denk dat we trots mogen zijn op wat we gebracht hebben. Ik denk dat we hebben laten zien dat we willen proberen voetballen, dat we intensiteit brengen. En ik denk inderdaad dat 1-5 niet per se de juiste score is, maar ja, ik ben toch trots op wat we gebracht hebben en dat gaan we elke week opnieuw proberen doen.
0: De voorbije avond speelde ook Sint-Truiden tegen Lommel. Die wedstrijd eindigde op 1-1. En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperaturen rond 14 graden. Na de ochtend opnieuw zonnig weer bij temperaturen tot 32 graden. Meer op 14nieuws.be.
2: Radio 1.

Classics. Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 3:00, goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Canada, in de provincie British Columbia, is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een hevige bosbrand. Het vuur verspreidt zich snel. Op één dag tijd is een gebied van 9500 hectare in de as gelegd. Vooral het district Summerland is getroffen. Duizenden inwoners zijn daar geëvacueerd. De lokale overheid zet de vliegtuigen in om mensen weg te halen. De lokale minister van crisisbestrijding raadt iedereen aan om de omgeving te vermijden.
2: Today I am declaring a state of provincial emergency. We are facing an intense and harrowing situation in the Summerland area. Right now there are no travel restrictions in place, but at this time we're asking everyone to avoid travel to Summerland and affected communities, given the large scale of the evacuation and the number of people and emergency crews on the move.
1: Dit jaar ging in Canada in totaal al 4 miljoen hectare in vlammen op. In het oosten van Oekraïne zijn de voorbije dag 3 doden gevallen bij Russische luchtaanvallen. Er vielen ook verschillende gewonden. Bij de slachtoffers zijn ook 4 kinderen. Een van de aanvallen werd uitgevoerd op Kharkiv. Daar viel 1 dode en 1 gewonde bij een droneaanval. Ook in de regio rond het Dnipro voerde het Russische leger bombardementen uit. Daarbij vielen 2 doden. De gezondheidstoestand van de voormalige Amerikaanse president Joe Biden is verslechterd. Dat heeft zijn zoon Hunter Biden gezegd in een interview met de Britse openbare omroep BBC. Joe Biden heeft kanker en die is nu uitgezaaid, zei zijn zoon.
3: It's really, really hard. It is really sad to watch. Because it's not good. The cancer has spread, is metastasized into his bones and further. It's very painful. And it's very debilitating in many respects.
1: Joe Biden is 83. Hij was de oudste Amerikaanse president ooit. Zijn gezondheidstoestand was tijdens zijn ambtstermijn een punt van discussie. En in de hoogste klasse van het voetbal heeft Union de wedstrijd tegen Westerlo gewonnen met 1-5. Westerlo-speler Sisse Sandra reageerde na afloop toch tevreden.
4: Ik denk dat we trots mogen zijn op wat we gebracht hebben. Ik denk dat we hebben laten zien dat we willen proberen voetballen, dat we intensiteit brengen. En ik denk inderdaad dat 1-5 niet per se de juiste score is, maar ik ben toch trots op wat we gebracht hebben en dat gaan we elke week opnieuw proberen doen.
1: De voorbije avond speelde ook Sint-Truiden tegen Lommel. Die wedstrijd eindigde op 1-1. En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperaturen rond 14 graden. Na de ochtend opnieuw zonnig weer bij temperaturen tot 32 graden. Meer op veertiennieuws.be.
0: Radio 1. Radio.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 4 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Canada, in de provincie British Columbia, is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een hevige bosbrand. Het vuur verspreidt zich snel. Een gebied van zo'n 10.000 hectare is in de as gelegd. Vooral het district Summerland is getroffen. 20.000 inwoners moesten geëvacueerd worden. En de lokale overheid zette ook helikopters in om mensen te redden die vastzaten in het gebied. In een deel van de regio is ook de stroom uitgevallen. De lokale minister van crisisbestrijding raadt iedereen aan om de omgeving te vermijden.
2: Today I am declaring a state of provincial emergency. We are facing an intense and harrowing situation in the Summerland area. Right now there are no travel restrictions in place, but at this time we're asking everyone to avoid travel to Summerland and affected communities, given the large scale of the evacuation and the number of people and emergency crews on the move.
1: In het oosten van Oekraïne zijn de voorbije dag 3 doden gevallen bij Russische luchtaanvallen. Er vielen ook verschillende gewonden. Bij de slachtoffers zijn ook 4 kinderen. Een van de aanvallen werd uitgevoerd op Kharkiv. Daar viel 1 dode en 1 gewonde bij een droneaanval. Ook in de regio rond de Dnipro voerde het Russische leger bombardementen uit. Daarbij vielen 2 doden. Voor de kust van Sicilië is een Romeins scheepswrak ontdekt van meer dan 2000 jaar oud. Het wrak werd gevonden op 46 meter diepte. Volgens de Italiaanse overheid dateert het schip vermoedelijk uit de 2e of 1e eeuw voor Christus. Op beelden die duikers hebben gemaakt is te zien dat er bij het wrak ook honderden amforen liggen. Dat zijn aardewerken kruiken die de Romeinen gebruikten om onder meer wijn en olie te bewaren. Voor de kust van Italië worden wel vaker archeologische vondsten gedaan uit de Romeinse periode, maar een site van deze omvang is erg bijzonder. En de gezondheidstoestand van de voormalige Amerikaanse president Joe Biden is verslechterd. Dat heeft zijn zoon Hunter Biden gezegd in een interview met de Britse openbare omroep BBC. Joe Biden heeft kanker en die is nu uitgezaaid, zei zijn zoon.
3: It's really, really hard. It is really sad to watch. Because it's not good. The cancer has spread, is metastasized into his bones and further. It's very painful. And it's very debilitating in many respects.
1: Joe Biden is 83. Hij was de oudste Amerikaanse president ooit. Zijn gezondheidstoestand was tijdens zijn ambtstermijn een punt van discussie. En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperaturen rond 14 graden. Na de ochtend opnieuw zonnig weer bij temperaturen tot 32 graden. Meer op veertiennieuws.be.
0: Radio 1. Classics.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 5:00. Goedemorgen. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Canada, in de provincie British Columbia, is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een hevige bosbrand. Het vuur verspreidt zich snel. Een gebied van zo'n 10.000 hectare is in de as gelegd. Vooral het district Summerland is getroffen. 20.000 inwoners moesten geëvacueerd worden. De lokale overheid zette ook helikopters in om mensen te redden die vastzaten in het gebied. In een deel van de regio is ook de stroom uitgevallen. De lokale minister van crisisbestrijding raadt iedereen aan om de omgeving te vermijden.
2: Today I am declaring a state of provincial emergency. We are facing an intense and harrowing situation in the Summerland area. Right now, there are no travel restrictions in place, but at this time, we're asking everyone to avoid travel to Summerland and affected communities, given the large scale of the evacuation and the number of people and emergency crews on the move.
1: In Peru zijn zeker 13 mensen om het leven gekomen bij een zwaar verkeersongeval. Er vielen ook 4 doden, 4 gewonden liever. Het zou gaan om de inzittenden van een minibus die zou achteraan ingereden zijn op een stilstaande vrachtwagen. De chauffeur van de bus zou die te laat hebben opgemerkt. Bij de slachtoffers zijn ook kinderen. De gezondheidstoestand van de voormalige Amerikaanse president Joe Biden is verslechterd. Dat heeft zijn zoon Hunter Biden gezegd in een interview met de Britse openbare omroep BBC. Joe Biden heeft kanker en die is nu uitgezaaid, zei zijn zoon.
3: It's really, really hard. And it's really sad to watch. Because it's not good. The cancer has spread, is metastasized into his bones and further. It's very painful. And it's very debilitating in many respects.
1: Joe Biden is 83. Hij was de oudste Amerikaanse president ooit. Zijn gezondheidstoestand was tijdens zijn ambtstermijn een punt van discussie. En op het tennistoernooi van Toronto is Aryna Sabalenka uitgeschakeld in de 8e finales. Ze verloor de wedstrijd tegen Ekaterina Alexandrova in 3 sets. Het werd 7-6, 4-6 en 6-4. Sabalenka is de huidige nummer 1 van de wereld. En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen rond 14 graden. Na de ochtend opnieuw zonnig weer bij temperaturen tot 32 graden. Meer op 14nieuws.be.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Mm.

0: Classics. Radio 1.
1: Goedemorgen, het is 6:14 nieuws met Shema Saisai. In Hoogstraten in de provincie Antwerpen is een man van 37 jaar gestorven op de camping van de Antilliaanse feesten. Het is niet duidelijk hoe de man precies overleden is, zegt burgemeester Tine Rombout.
2: Er is een persoon bewusteloos aangetroffen in zijn tent. Alle hulpdiensten zijn ter plaatse gekomen om zo snel mogelijk de nodige hulp toe te dienen, maar die hulp heeft niet kunnen baten. Wat wil zeggen dat het slachtoffer dan ook overleden is. Wij hebben momenteel geen zicht op de precieze doodsoorzaak. Daarvoor loopt momenteel het onderzoek en zullen wij ook het onderzoek moeten afwachten.
1: In het oosten van Oekraïne zijn 3 doden gevallen bij Russische luchtaanvallen. Er vielen ook verschillende gewonden. Bij de slachtoffers zijn ook 4 kinderen. Een van de aanvallen werd uitgevoerd op Kharkiv. Ook in de regio rond Dnipro voerde het Russische leger bombardementen uit. In Canada is de noodtoestand uitgeroepen door een hevige bosbrand in de provincie British Columbia. Het vuur verspreidt zich snel. Een gebied van zo'n 10.000 hectare is al verwoest. Vooral het district Summerland is getroffen. 20.000 inwoners moesten daar geëvacueerd worden. Dat zegt de lokale minister van crisisbestrijding.
3: Today I am declaring a state of provincial emergency. We are facing an intense and harrowing situation in the Summerland area.
1: De lokale overheid zette ook helikopters in om mensen te redden die vastzaten in het gebied. In een deel van de regio is ook de stroom uitgevallen. In de hoogste klasse van het voetbal heeft Union de wedstrijd tegen Westerlo gewonnen met 1-5. Westerlo-speler Sisse Sandra was op zich wel tevreden.
4: Ik denk dat we trots mogen zijn op wat we gebracht hebben. Ik denk dat we hebben laten zien dat we willen proberen voetballen, dat we intensiteit te brengen. En ik denk inderdaad dat 1-5 niet per se de juiste score is, maar... Ja, ik ben toch trots op wat we gebracht hebben en dat gaan we elke week opnieuw proberen doen.
1: Gisteravond speelden ook Sint-Truiden en Lommel. Die wedstrijd eindigde op 1-1. Vandaag wordt het opnieuw zonnig en warm tot 32 graden. De komende dagen iets minder warm. Tegen de tweede helft van de week krijgen we dan opnieuw 30 graden. Meer op 14nieuws.be.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 7 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Shema Saizai. In Hoogstraten in de provincie Antwerpen is een man van 37 gestorven op de camping van de Antilliaanse feesten. Het is niet duidelijk hoe de man overleden is, zegt burgemeester Tine Rombout.
2: Er is iemand bewusteloos aangetroffen in zijn tent op het campingterrein. De campinggasten die het slachtoffer hebben aangetroffen, hebben in eerste instantie de eerste hulpverlening gegeven en ook de hulpdiensten opgeroepen die op het terrein aanwezig waren. Die zijn ook snel ter plaatse gekomen. Alle hulp die geboden kon worden, is geboden, maar heeft jammer genoeg niet tot het gewenste resultaat kunnen leiden. Wat maakt dat de persoon in kwestie is overleden.
1: In de provincie Luxemburg is het zomerkamp van een gyrogroep uit het Oost-Vlaamse Zulte enkele dagen vroeger stopgezet dan voorzien, omdat tientallen kinderen ziek zijn geworden. De oorzaak is nog niet duidelijk, mogelijk gaat er een virus rond. Niemand is er volgens Giro Jeugd Vlaanderen erg aan toe. De groep met zo'n 170 kinderen komt vandaag al naar huis. In Canada is de noodtoestand uitgeroepen door een hevige bosbrand in de provincie British Columbia. Het vuur verspreidt zich snel. Een gebied van zo'n 10.000 hectare is al verwoest. Vooral het district Summerland is getroffen. 20.000 inwoners moesten daar geëvacueerd worden. Dat zegt de lokale minister van crisisbestrijding.
3: Today I am declaring a state of provincial emergency. We are facing an intense and harrowing situation in the Summerland area.
1: De lokale overheid zette ook helikopters in om mensen te redden die vastzaten in het gebied. In een deel van de regio is ook de stroom uitgevallen. In het voetbal heeft Union de wedstrijd tegen Westerlo gewonnen met 1-5. Gisteravond speelden Sint-Truiden en Lommel 1-1 gelijk, nadat het winnende doelpunt van STVV in het slot werd afgekeurd door de VAR. Aanvaller Judrik Puppe zag dat er meer in zat.
4: De 1-1 kwam al redelijk snel, dus dan denk je van ja, die 2-1 zal ook al komen. Maar die bleef dus uit in de afgekeurde goal. Het zat niet mee vandaag. De details waren iets minder vandaag.
1: Eerder gisteravond speelde Standaard en Cercle Brugge ook 2-2 gelijk. En in de Champions League voetbal voor vrouwen is Oud-Heverlee Leuven erin geslaagd om zich te plaatsen voor de laatste voorronde. In de finale van de tweede voorronde tegen het Turkse Fenerbahçe wonnen de vrouwen van OHL na strafschoppen met 3-2, nadat de gewone speeltijd op 1-1 was geëindigd. Vandaag opnieuw zonnig en warm. Het wordt tot 32 graden. De komende dagen wordt het iets minder warm. Tegen de tweede helft van de week halen we dan opnieuw 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 8 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Shema Saisai. Er is een dode gevallen op een festival. En Rusland heeft opnieuw Oekraïne aangevallen. In Hoogstraten in de provincie Antwerpen is een man van 37 gestorven op de camping van de Antilliaanse feesten. Het is niet duidelijk hoe de man precies is overleden, zegt burgemeester Tine Rombouts.
2: Er is een persoon bewusteloos aangetroffen in zijn tent. Alle hulpdiensten zijn ter plaatse gekomen om zo snel mogelijk de nodige hulp toe te dienen, maar die hulp heeft niet kunnen baten. Wat wil zeggen dat het slachtoffer dan ook overleden is. Wij hebben momenteel geen zicht op de precieze doodsoorzaak. Daarvoor loopt momenteel het onderzoek en zullen wij ook het onderzoek moeten afwachten.
1: In de provincie Luxemburg zijn tientallen kinderen ziek geworden op een kamp van een gyrogroep uit het Oost-Vlaamse Zulte. Daardoor is het kamp enkele dagen vroeger stopgezet dan voorzien. Het is niet duidelijk welke ziekte de kinderen hebben, maar mogelijk gaat er een virus rond. Niemand is er volgens Gyrojeugd Vlaanderen erg aan toe. De groep met zo'n 170 kinderen komt vandaag naar huis. In de Brusselse gemeente Schaarbeek is er vanmorgen een brand geweest in een appartementsgebouw. Twee bewoners raakten licht gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht, zegt Walter de Rieuw van de Brusselse brandweer.
3: Bij aankomst ging het om een uitslaande brand op de tweede verdieping van een gebouw dat 3 verdiepingen telt. De 2 aanwezige bewoners hadden zich reeds in veiligheid gebracht, maar werden met lichte rookintoxicatie en kleine brandwondjes overgebracht naar het ziekenhuis. De oorsprong van de brand blijft nader te bepalen en de woning is onbewoonbaar verklaard.
1: In het oosten van Oekraïne zijn 3 doden gevallen bij Russische luchtaanvallen. Er vielen ook verschillende gewonden. Jeroen Rijgaard, ja, Rusland blijft Oekraïne elke dag aanvallen.
4: Ja, met bijna dagelijks dodelijke slachtoffers, hè. Ook deze nacht dus. Nu lag vooral Kharkiv en de regio rond Dnipro onder Russisch vuur. En naast de doden vielen ook verschillende gewonden en daar waren bijvoorbeeld opnieuw 4 kinderen bij. Eergisteren kwamen ook al kinderen om het leven. Dus ja, Rusland heeft de laatste dagen zijn aanvallen op Oekraïne echt opgevoerd en raketten en drones komen ook geregeld op woonblokken terecht.
1: Ja, en volgens de Oekraïense president Zelensky zal dat dan toch niet onmiddellijk gaan veranderen?
4: Nee, en hij zegt dat de Russen geen enkele intentie tonen om de oorlog te beëindigen, maar dat ze hem ook niet kunnen winnen en daardoor dus op zoek gaan naar kleine succesjes met bijvoorbeeld ja, hier en daar cyberaanvallen. En hij vreest dat Rusland opnieuw tot een massamobilisatie zal overgaan, ook met de hulp van Noord-Korea. Dat land zou tienduizenden soldaten kunnen sturen en daarom wil Zelensky nu zelf gaan samenwerken met Zuid-Korea, bijvoorbeeld voor de luchtafweer.
1: Dankjewel, Jeroen. In Canada is de noodtoestand uitgeroepen door een hevige bosbrand in de provincie British Columbia. Het vuur verspreidt zich erg snel. Een gebied van zo'n 10.000 hectare is al verwoest. Vooral het district Summerland is getroffen. Daar moesten 20.000 inwoners geëvacueerd worden. Dat zegt de lokale minister van crisisbestrijding.
5: Today I am declaring a state of provincial emergency. We are facing an intense and harrowing situation in the Summerland area.
1: De lokale overheid zette ook helikopters in om mensen te redden die vastzaten in het gebied. In een deel van de regio is ook de stroom uitgevallen. In het voetbal heeft bekerwinnaar Union zijn eerste wedstrijd van het seizoen gewonnen. De Brusselaars versloegen Westerlo met 1-5. Een half uur voor het einde stond het 1-1, maar in het slot scoorde Union nog 4 keer. Trainer David Hubert was niet tevreden met de eerste helft van zijn ploeg, maar vond de tweede wel beter.
6: Dat was belangrijk om de reactie van de jongens te zien in die tweede helft. Dus dat stemt mij wel tevreden. Ja, als je ziet dat we 5 verschillende doelpuntenmakers hebben, dat we ook jongens die van op de bank komen en het verschil kunnen maken, zijn in het spel, zijn ook in het scoren van doelpunten. Goed, dan stemt mij dat wel tevreden.
1: Sint-Truiden en Lommel speelden gisteravond 1-1 gelijk. Bij Standaard en Cercle Brugge werd het 2-2. In de Champions League voetbal voor vrouwen is oud-Heverlee Leuven erin geslaagd om zich te plaatsen voor de laatste voorronde. In de finale van de tweede voorronde tegen het Turkse Fenerbahçe wonnen de vrouwen van OHL na strafschoppen met 3-2, nadat de gewone speeltijd op 1-1 was geëindigd. Het weer vandaag opnieuw zonnig en warm. Het wordt tot 32 graden. De komende dagen iets minder warm, maar het blijft droog en zonnig. Tegen de tweede helft van de week opnieuw 30 graden. In Hoogstraten is een man gestorven op de camping van de Antilliaanse feesten. Daarmee begon het nieuws. De man werd bewusteloos gevonden in zijn tent. Het is niet duidelijk wat de doodsoorzaak is. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Classics.

0: Classics. Radio 1.
1: Goedemorgen, het is 9:14 nieuws met Shema Saisai. Er is een dode gevallen op een festival. Heel wat bomen gaan al in herfstmodus door de droogte. En Rusland heeft opnieuw Oekraïne aangevallen. In Hoogstraten in de provincie Antwerpen is een man van 37 gestorven op de camping van de Antilliaanse feesten. Het is niet duidelijk hoe de man precies overleden is, zegt burgemeester Tine Rombout.
2: Er is hier iemand bewusteloos aangetroffen in zijn tent op het campingterrein. De campinggasten die het slachtoffer hebben aangetroffen, hebben in eerste instantie de eerste hulpverlening gegeven en ook de hulpdiensten opgeroepen die op het terrein aanwezig waren. Die zijn ook snel ter plaatse gekomen. Alle hulp die geboden kon worden, is geboden, maar heeft jammer genoeg niet tot het gewenste resultaat kunnen leiden, wat het maakt dat de persoon in kwestie is overleden.
1: In de provincie Luxemburg zijn tientallen kinderen ziek geworden op een kamp van een gyrogroep uit het Oost-Vlaamse Zulte. Daardoor is het kamp enkele dagen vroeger stopgezet dan voorzien. Het is niet duidelijk welke ziekte de kinderen hebben, maar mogelijk gaat er een virus rond. Niemand is er volgens Giro Jeugd Vlaanderen erg aan toe. De groep met zo'n 170 kinderen komt vandaag naar huis. In de Brusselse gemeente Schaarbeek is er vanmorgen een brand geweest in een appartementsgebouw. Twee bewoners raakten licht gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht, zegt Walter de Rieuw van de Brusselse brandweer.
3: Bij aankomst ging het om een uitslaande brand op de tweede verdieping van een gebouw dat 3 verdiepingen telt. De 2 aanwezige bewoners hadden zich reeds in veiligheid gebracht, maar werden met lichte rookintoxicatie en kleine brandwondjes overgebracht naar het ziekenhuis. De oorsprong van de brand blijft nader te bepalen en de woning is onbewoonbaar verklaard.
1: Door de droogte en hitte beginnen sommige bomen dor te worden en hun bladeren te verliezen alsof het al herfst is. De bomen gaan in overlevingsmodus omdat ze te weinig water hebben. Sommige boomsoorten zijn gevoeliger dan andere, zegt bio-ingenieur Cathy Steppen van de UGent.
4: Ten opzichte van bladverliezende bomen zien we dat de coniferen zoals spar en den, dat die het eigenlijk nu moeilijker hebben dan eigenlijk onze bladverliezende bomen zoals beuk, eiken, maar ook berk en plataan beginnen erop te reageren. We zien dan dat berk eigenlijk het meest gevoelig is. Dan gaat plataan beginnen daarvan af te zien, dan vervolgens beuk en dan eik.
1: In het oosten van Oekraïne zijn 3 doden gevallen bij Russische luchtaanvallen. Er vielen ook verschillende gewonden. Jeroen Rijgaard, Rusland blijft Oekraïne elke dag aanvallen dan?
5: Ja, met bijna dagelijks ook slachtoffers, ook deze nacht dus. Nu lag vooral Kharkiv en de regio rond Dnipro onder Russisch vuur. En naast de doden vielen ook verschillende gewonden en daar waren opnieuw 4 kinderen bij. Eergisteren kwamen ook al kinderen om het leven. En ja, Rusland heeft de laatste dagen zijn aanvallen op Oekraïne opgevoerd en raketten en drones komen nu ook geregeld op woonblokken terecht.
1: En de Oekraïense president Zelensky, die vreest dat het heel erger zal worden?
5: Ja, of toch op zijn minst dat het niet onmiddellijk zal gaan veranderen, want de Russen tonen geen enkele intentie om de oorlog te beëindigen. Maar ze kunnen hem ook niet winnen, zei Zelensky, en daardoor gaan ze dus op zoek naar kleine succesjes met bijvoorbeeld cyberaanvallen ook. En hij vreest dat Rusland opnieuw tot een massamobilisatie zal overgaan, ook met de hulp van Noord-Korea, want die zouden tienduizenden soldaten kunnen sturen. En daarom zegt Zelensky, wil ik nu zelf gaan samenwerken met Zuid-Korea voor de luchtafweer.
1: Dankjewel, Jeroen. In het zuiden van Duitsland zijn 10 mensen gewond geraakt toen een campingfornuis ontplofte. Dat gebeurde op de camping van een festival. Een jongeman gebruikte een kooktoestel op gas, maar er ontstond dan een gaslek. De gewonden zijn allemaal 20ers. 8 van hen moesten in het ziekenhuis opgenomen worden. Voor de kust van Sicilië is een Romeins scheepswrak ontdekt van meer dan 2000 jaar oud. Het wrak werd gevonden op 46 meter diepte. Op beelden die duikers hebben gemaakt is te zien dat er bij het wrak ook honderden amforen liggen. Dat zijn aardewerken kruiken die de Romeinen gebruikten om onder meer wijn en olie te bewaren. Voor de kust van Italië worden wel vaker archeologische vondsten gedaan uit de Romeinse periode, maar deze ontdekking is wel erg bijzonder. In het voetbal heeft bekerwinnaar Union zijn eerste wedstrijd van het seizoen gewonnen. De Brusselaars versloegen Westerlo met 1-5. Een half uur voor het einde stond het 1-1, maar in het slot scoorde Union nog 4 keer. Trainer David Hubert was niet tevreden met de eerste helft van zijn ploeg, maar vond de tweede wel beter.
6: Dat was belangrijk om de reactie van de jongens te zien in die tweede helft. Dus dat stemt mij wel tevreden. Ja, als je ziet dat we 5 verschillende doelpuntenmakers hebben, dat we ook jongens die van op de bank komen en het verschil kunnen maken, zijn in het spel, zijn ook in het scoren van doelpunten. Goed, dan stemt mij dat wel tevreden.
1: Sint-Truiden en Lommel speelden gisteravond 1-1 gelijk bij Standaar en Cercle Brugge werd het 2-2. Het weer opnieuw zonnig en warm tot 32 graden. De komende dagen wordt het iets minder warm, blijft wel droog en zonnig. Tegen de tweede helft van de week wordt het opnieuw 30 graden. In Hoogstraten is een man overleden op de camping van de Antilliaanse feesten. Daarmee begon het nieuws. De man werd bewusteloos gevonden in zijn tent. Het is niet duidelijk wat de doodsoorzaak is. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Classics.
7: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Classics. Radio 1.
1: Goedemorgen, het is 10 uur, VRT Nieuws met Shema Saizai. Door de lange periode van droogte deze zomer is de waterstand van de Rijn in Duitsland historisch laag. Dat heeft gevolgen voor de binnenvaart, ook bij ons, omdat heel veel vrachtschepen langs de Rijn varen. Het gebeurt wel vaker dat de Rijn in de zomer laag staat, maar nu is het toch uitzonderlijk, zegt transporteconoom Edwin Verbergt van de Universiteit Antwerpen.
2: Het is wel zo dat er records worden verbroken qua diepgang, maar het is iets dat wel regelmatig kan voorkomen. Hè. Dus lage waterstanden, dat hoort een beetje bij de seizoensvariatie van de binnenvaartsector. Dus mensen anticiperen daarop op, hè. De bedrijven anticiperen daarop. Nu, het is wel heel uitzonderlijk dat het zo vroeg is begonnen en dat al zo lang duurt natuurlijk.
1: Ook bomen hebben last van de droogte en hitte. Sommige beginnen dor te worden en hun bladeren te verliezen, alsof het al herfst is. De bomen gaan in overlevingsmodus omdat ze te weinig water hebben. Sommige boomsoorten zijn gevoeliger dan andere, zegt bio-ingenieur Cathy Steppen van de UGent.
3: Ten opzichte van bladverliezende bomen zien we dat de coniferen zoals spar en den, dat die het eigenlijk nu moeilijker hebben dan eigenlijk onze bladverliezende bomen zoals beuk, eiken, maar ook berk en plataan beginnen erop te reageren. We zien dan dat berk eigenlijk het meest gevoelig is. Dan gaat plataan beginnen daarvan af te zien. Dan vervolgens beuken en dan eik.
1: Iran wil de straat van Hormuz pas helemaal heropenen als de Verenigde Staten hun troepen terugtrekken, de blokkade van Iraanse havens beëindigen en schadevergoedingen betalen. Dat zegt de Iraanse Nationale Veiligheidsraad. Ondertussen lopen er gesprekken met Oman over het toekomstige beheer van de straat van Hormuz, waar heel veel schepen doorvaren. Ondanks de onderhandelingen blijven de spanningen erg groot in de regio. Voor de kust van Sicilië is een Romeins scheepswrak ontdekt van meer dan 2000 jaar oud. Dat wrak werd gevonden op 46 meter diepte. Op beelden die de duikers hebben gemaakt is te zien dat er bij het wrak ook honderden amforen liggen. Dat zijn aardewerken kruiken die de Romeinen gebruikten om onder meer wijn en olie te bewaren. Voor de kust van Italië worden wel vaker archeologische vondsten gedaan uit de Romeinse periode, maar deze ontdekking is wel erg bijzonder. Het is opnieuw een zonnige en warme dag. We halen temperaturen tot 32 graden. De komende dagen wordt het iets minder warm, blijft wel droog. En tegen de tweede helft van de week gaan we opnieuw naar de 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 11 uur, goedemorgen. 14 nieuws met Shema Saisai. Door de lange periode van droogte deze zomer is de waterstand van de Rijn in Duitsland historisch laag. Dat heeft gevolgen voor de binnenvaart, ook bij ons, omdat heel veel vrachtschepen langs de Rijn varen. Het gebeurt wel vaker dat de Rijn in de zomer laag staat, maar nu is het toch wel uitzonderlijk. Dat zegt transporteconoom Edwin Verbergt van de Universiteit Antwerpen.
2: Het is wel zo dat de records worden verbroken qua diepgang, maar het is iets dat wel regelmatig kan voorkomen. Hè. Dus lage waterstanden, dat hoort een beetje bij de seizoensvariatie van de binnenvaartsector. Dus mensen anticiperen daarop op, hè. De bedrijven anticiperen daarop. Nu, het is wel heel uitzonderlijk dat het zo vroeg is begonnen en dat al zo lang duurt natuurlijk.
1: Gisteravond is er brand uitgebroken in een natuurgebied in Namen. Een hectare is er in de vlammen opgegaan. Het vuur ontstond in een veld en sloeg daarna over op een bos. De brandweer kon wel voorkomen dat het vuur zich nog verder verspreidde. Ook in Heuvelland in West-Vlaanderen heeft het gisteren gebrand. Tussen twee weides was er brand ontstaan. Er waren wel geen dieren meer aanwezig. De brandweer kon ook daar snel blussen. In de Amerikaanse staat Utah zijn twee helikopterpiloten om het leven gekomen toen ze een bosbrand aan het blussen waren. Hun blushelikopter stortte neer. Hoe dat is kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. Er loopt een onderzoek. De bosbrand in het natuurgebied in Utah heeft al meer dan 450 vierkante kilometer bos vernield. Iran wil de straat van Hormuz pas helemaal heropenen als de Verenigde Staten hun troepen terugtrekken, de blokkade van Iraanse havens beëindigen en schadevergoedingen betalen. Dat zegt de Iraanse Nationale Veiligheidsraad. Ondertussen lopen er gesprekken met Oman over het toekomstige beheer van de straat van Hormuz, die erg belangrijk is voor onder meer schepen die olie en gas vervoeren. Ondanks de onderhandelingen blijven de spanningen erg groot in de regio. Sinds de VS en Israël eind februari een oorlog begonnen tegen Iran. Vandaag opnieuw zonnig en warm. Het wordt tot 32 graden. De komende dagen iets koeler, al blijft het droog. Tegen de tweede helft van de week opnieuw 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Classics. And so it is. Just

0: Classics. Radio 1.
1: Goedemiddag, het is 12 uur, VRT Nieuws met Shema Saisai. Antwerpen opent een park rond de Antwerpse ring. En China en Taiwan bereiden zich voor op de komst van een tropische storm. In Antwerpen op Linkeroever is Ringpark West officieel geopend. Dat is het eerste van 7 parken met fiets- en wandelroutes in die rond en over de Antwerpse ring aangelegd worden om de leefbaarheid van de inwoners te verhogen. Helene van der Beeken trok mee het park in.
2: Goed, we gaan nu een korte wandeling maken.
3: Wandelaars trekken het Ringpark West in. Dat kwam er na protest van burgerinitiatief Ringland tegen de eerste plannen voor de Oosterweelverbinding, het grote wegenproject rond de Antwerpse ring. Louis Kuitenbrouwer van Ringland.
4: Het is een fantastisch traject geweest, waarbij er inderdaad wel eerst veel controverse geweest is.
3: Bestaande groene gebieden werden verbonden, zodat de natuur ruimte krijgt, vertelt Bart van Kamp van bouwheer Landis.
5: Er is de Brugse Weel, waar we ook natte natuur hebben weten te creëren. Dus op die manier hebben we dus wel degelijk nieuwe natuurgebieden gecreëerd.
3: En dus hoor je hier koolmezen en boomkruipers fluiten. Vlak bij de autosnelweg, maar toch hoor je weinig verkeer, zegt Kuitenbrouwer.
4: De geluidsoverlast is hier met 10 decibel gedaald. Dat is eigenlijk zeer, zeer substantieel.
3: Buurtbewoners zijn enthousiast, met hier en daar ook wat kritiek.
6: Ja, leefkwaliteit betekent meer groen in en rond, vooral rond de stad. Het is echt een groene gordel die men rond de stad gaat aanleggen.
7: Ik heb juist gaan vragen voor bankjes. En ik kom nergens niet tegen waar ik eens kan gaan zitten.
8: Ik vind het echt fantastisch.
3: Er wordt nog jarenlang doorgewerkt aan gelijkaardige ringparken.
1: Er is steeds meer vraag naar transport van goederen via de weg, nu er minder over water kan vervoerd worden. Het waterpeil van de Rijn in Duitsland staat historisch laag door de droogte, maar over die rivier varen normaal heel veel vrachtschepen. En daarom willen bedrijven overschakelen naar vrachtwagens. Maar als het nog lang droog blijft, dan wordt ook dat moeilijk, zegt Peter van Delm, die een vrachtwagenbedrijf heeft.
9: Wij krijgen de vraag van de klanten voor capaciteit vrij te houden, omdat er toch een sterke verwachting is dat er behoorlijk capaciteit zal nodig zijn. Momenteel is het nog een lichte stijging, maar als het droogte aanhoudt, dan verwachten we voor de komende weken dat er toch een enorme vraag zal zijn en dat het zeer moeilijk zal zijn voor die vraag te beantwoorden.
1: Gisteravond is er brand uitgebroken in een natuurgebied in Namen. Een hectare is er in de vlammen opgegaan. Het vuur ontstond in een veld en sloeg daarna over op een bos. De brandweer kon wel voorkomen dat de brand zich nog verder verspreidde. Ook in Heuvelland in West-Vlaanderen heeft het gisteren gebrand. Tussen twee weides was er brand ontstaan en er waren geen dieren meer aanwezig. De brandweer kon het vuur daar ook snel blussen. Het is nog niet duidelijk waardoor 70 kinderen van een gyrogroep uit het Oost-Vlaamse Zulte ziek zijn geworden. Niemand is er erg aan toe, maar hun zomerkamp is wel enkele dagen vroeger stopgezet dan voorzien. Mogelijk komt het door een virus dat rondgaat. De groep met zo'n 170 kinderen komt vandaag naar huis en dat is een verstandige beslissing, zegt Marij Germijns van Giro Jeugd Vlaanderen.
10: De leiding heeft dat ook heel goed aangepakt. Ze zijn naar de dokter geweest met een aantal kinderen. Ze hebben de koepel ook opgebeld om ondersteuning te vragen. En uiteindelijk hebben ze dan toch beslist om het kamp vroeger stop te zetten. Dat is toch niet zo evident om zowel voor de zieken te zorgen als ook voor de anderen nog activiteiten te organiseren. Dus voor de leiding was dit de beste keuze op dit moment.
1: In het oosten van China zijn meer dan 1500 vluchten geannuleerd omdat daar een tyfoon wordt verwacht. Die heeft zo pas ook de oostkust bereikt. 99.000 mensen uit risicogebieden zijn geëvacueerd. Ook in Taiwan zijn tientallen veerdiensten en meer dan 180 vluchten geschrapt. De afgelopen dagen veroorzaakte de storm al felle regen en hevige wind op de Japanse eilandengroep Okinawa. 7 mensen raakten daar licht gewond. In Nice start deze namiddag de slotrit van de Tour de France Femme. De Nederlandse Demi Vollering heeft de rit van gisteren gewonnen en begint vandaag in de gele trui. Maar Jonas Maas, Vollering is nog lang niet zeker van de eindzege.
11: Nee, zeker niet. Want het verschil tussen Vollering en Nivia Doma, nummer 2 in het klassement, is na 8 dagen koers amper 8 seconden. Nivia Doma pakt het geel op de Ventoux vrijdag. Gisteren na een geweldig slot was het dus Vollering die aan de leiding kwam. En met een echte spektakeletappe vandaag in Nice is echt alles nog mogelijk. Het doet een beetje denken aan het duel in de Tour van 2 jaar geleden tussen toen ook al Vollering en Nivia Doma. In de slotetappe op Alpe d'Huez won Vollering, maar kwam ze uiteindelijk 4 seconden tekort om de Poolse uit de gele trui te rijden. Nu zijn de rollen dus omgedraaid. In een korte etappe van nog geen 100 kilometer met 4 keer de hele lastige Col d'Huez in Nice en een strijd dus om 8 seconden.
1: Het weer deze namiddag blijft het zonnig en zomers warm. We halen tot 32 graden. Vanavond kunnen er hier en daar enkele buien vallen met kans op onweer. De komende dagen krijgen we zon en wolken en wordt het even iets minder warm. Maar tegen de tweede helft van de week gaan we opnieuw naar de 30 graden. Het nieuws begon op Linkeroever in Antwerpen, want daar is het eerste van 7 nieuwe parken rond de Antwerpse ring officieel geopend. De parken moeten de leefbaarheid voor de buurtbewoners van de ring verbeteren en geluidsoverlast tegengaan. Meer daarover in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Radio.

0: Classics. Radio 1. 1 uur, een heel goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. In Antwerpen is het eerste van 7 nieuwe parken langs en over de Antwerpse ring geopend. En China en Taiwan bereiden zich voor op de komst van een tropische storm. In Antwerpen, op linkeroever, is Ringpark West officieel geopend. Dat is het eerste van 7 parken met fiets- en wandelroutes rond en over de Antwerpse ring. De parken moeten de leefbaarheid verbeteren. Helene van der Beke trok mee het park in.
1: Goed, we gaan nu een korte wandeling maken.
2: Wandelaars trekken het Ringpark West in. Dat kwam er na protest van burgerinitiatief Ringland tegen de eerste plannen voor de Oosterweelverbinding, het grote wegenproject rond de Antwerpse ring. Louis Kuitenbrouwer van Ringland.
3: Het is een fantastisch traject geweest, waarbij er inderdaad wel eerst veel controverse geweest is.
2: Bestaande groene gebieden werden verbonden, zodat de natuur ruimte krijgt, vertelt Bart van Kamp van bouwheer Landis.
4: Er is de Brugse Weel, waar we ook natte natuur hebben weten te creëren. Dus op die manier hebben we dus wel degelijk nieuwe natuurgebieden gecreëerd.
2: En dus hoor je hier koolmezen en boomkruipers fluiten. Vlak bij de autosnelweg, maar toch hoor je weinig verkeer, zegt Kuitenbrouwer.
3: De geluidsoverlast is hier met 10 decibel gedaald. Dat is eigenlijk zeer, zeer substantieel.
2: Buurtbewoners zijn enthousiast, met hier en daar ook wat kritiek.
5: Ja, leefkwaliteit betekent meer groen in en rond, vooral rond de stad. Het is echt een groene gordel die men rond de stad gaat aanleggen.
6: Ik heb juist gaan vragen voor bankjes. En ik kom nergens niet tegen waar ik eens kan gaan zitten.
7: Ik vind het echt fantastisch.
2: Er wordt nog jarenlang doorgewerkt aan gelijkaardige ringparken.
0: Het is nog niet duidelijk waardoor 70 kinderen van een Giro-groep uit het Oost-Vlaamse Zulte ziek zijn geworden. Niemand is er erg aan toe, maar hun zomerkamp is wel enkele dagen vroeger stopgezet dan voorzien. Mogelijk gaat er een virus rond. De groep met zo'n 170 kinderen komt vandaag naar huis en dat is een verstandige beslissing, zegt Marij Germijns van Giro Jeugd Vlaanderen.
8: De leiding heeft dat ook heel goed aangepakt. Ze zijn naar de dokter geweest met een aantal kinderen. Ze hebben de koepel ook opgebeld om ondersteuning te vragen. En uiteindelijk hebben ze dan toch beslist om het kamp vroeger stop te zetten. Dat is toch niet zo evident om zowel voor de zieken te zorgen als ook voor de anderen nog activiteiten te organiseren. Dus voor de leiding was dit de beste keuze op dit moment.
0: Er is ook steeds meer vraag naar transport van goederen via de weg, nu er minder over water kan vervoerd worden. Het waterpeil van de Rijn in Duitsland staat historisch laag door de droogte en over die rivier varen normaal heel veel vrachtschepen die nu veel minder lading kunnen meenemen. Daarom willen bedrijven overschakelen naar vrachtwagens, maar dat is niet eenvoudig, want transportbedrijven hebben het nu al druk en hebben te weinig chauffeurs. Dus als er extra vraag bijkomt, wordt het moeilijk, zegt Peter van Delm, die een vrachtwagenbedrijf heeft.
9: Het is algemeen vrij druk. Zoals dikwijls in de zomer, dat we natuurlijk met een gebrek aan chauffeurs zitten. Tegenwoordig zijn het heel veel Oost-Europese chauffeurs. En we zien toch in de zomer dat die voor langere perioden terugkeren. Dus we zitten altijd met een gebrek aan chauffeurs. Wat maakt dat het altijd druk is? En als dan de drukte er natuurlijk bij komt van het lage water, ja, dan is de capaciteit heel snel volzet.
0: In Spanje zijn gisteren op de 6 grootste luchthavens 200 passagiers gecontroleerd die vanuit Italië kwamen op een totaal van 12 vluchten. Spanje begon gisteren met controles voor reizigers uit Italië als reactie op de grenscontroles die Italië eerder oplegde aan mensen uit Spanje. De Italiaanse regering deed dat nadat vorige week veel migranten de oversteek maakten naar het Spaanse Ceuta in Marokko. Bijna iedereen is teruggekeerd en het is ook niet zomaar mogelijk om naar het Spaanse vasteland te gaan. Toch wil Italië zeker tot en met volgende zaterdag doorgaan met de controles. In het oosten van China zijn meer dan 1500 vluchten geannuleerd omdat daar een tyfoon verwacht wordt. Die heeft zo pas de oostkust bereikt. 99.000 mensen uit risicogebieden zijn geëvacueerd. En ook in Taiwan zijn tientallen veerdiensten en meer dan 180 vluchten geschrapt. De afgelopen dagen veroorzaakte de tropische storm al felle regen en hevige wind op een Japanse eilandengroep. Daar zijn 7 mensen lichtgewond geraakt. En in de Zuid-Franse stad Nice start deze namiddag de slotrit van de Tour de France Femme. De Nederlandse Demi Vollering heeft de rit van gisteren gewonnen en begint vandaag in de gele leiderstrui. Maar Jonas Maas, Vollering is nog lang niet zeker van de eindzegen, hè?
10: Nee, zeker niet. Want het verschil tussen Vollering en Nivia Doma, nummer 2 in het klassement, is na 8 dagen koers amper 8 seconden. Nivia Doma pakt het geel op de Ventoux vrijdag. Gisteren na een geweldig slot was het dus Vollering die aan de leiding kwam. En met een echte spektakeletappe vandaag in Nice is echt alles nog mogelijk. Het doet een beetje denken aan het duel in de Tour van 2 jaar geleden tussen toen ook al Voldering en Nivea Doma. In de slotetappe op Alpe d'Huez won Voldering, maar kwam ze uiteindelijk 4 seconden tekort om de Poolse uit de gele trui te rijden. Nu zijn de rollen dus omgedraaid. In een korte etappe van nog geen 100 kilometer met 4 keer de hele lastige Col d'Huez in Nice en een strijd dus om 8 seconden.
0: Het wordt spannend. Dankjewel, Jonas. Blijft zonnig en warm deze namiddag bij temperaturen tot 32 graden. Vanavond kan er lokaal een bui vallen en is er kans op een warmteonweer. De komende dagen krijgen we zon en wolken. Maandag en dinsdag blijven de temperaturen onder de 30 graden. Daarna gaan we opnieuw naar die 30 graden en meer. Dit nieuws begon op Linkeroever in Antwerpen. Daar is het eerste van 7 nieuwe parken rond de Antwerpse ring officieel geopend. Meer daarover in de app van VRT Nieuws.
7: Radio 1.

What do you want for nothing? Rubber biscuit? Bow.

0: In Antwerpen op Linkeroever is Ringpark West officieel geopend. Het eerste van 7 parken met fiets- en wandelroutes rond en over de Antwerpse ring. Die ringparken moeten de leefbaarheid verhogen. Deze wandelaars kregen vandaag een rondleiding en ze zijn enthousiast, al zijn er ook nog wel wat werkpunten.
1: De verbinding met de fiets en zo vind ik wel geweldig. En de leefmogelijkheden voor jonge gezinnen.
2: Het is echt een groene gordel die men rond de stad gaat aanleggen voor luchtkwaliteit. In kader van de klimaatverandering zal het zeker een verbetering zijn voor de stad.
3: Ik vind het ook heel mooi gedaan. Ik vind het echt fantastisch.
4: Ik heb me juist gaan vragen voor bankjes. Ik doe 5 kilometer zo blauwe hoef en ik kom nergens niet tegen waar ik iets kan gaan zetten.
0: Het is nog niet duidelijk waardoor 70 kinderen van een Giro-groep uit het Oost-Vlaamse Zulte ziek zijn geworden. Niemand is er erg aan toe, maar hun zomerkamp is wel enkele dagen vroeger stopgezet dan voorzien, omdat er mogelijk dus een virus rondgaat. De groep komt vandaag naar huis en dat is een verstandige beslissing, zegt Marij Germijns van Giro Jeugd Vlaanderen.
5: De leiding heeft dat ook heel goed aangepakt. Ze zijn naar de dokter geweest met een aantal kinderen. Ze hebben de koepel ook opgebeld om ondersteuning te vragen. En uiteindelijk hebben ze dan toch beslist om het kamp vroeger stop te zetten. Dat is toch niet zo evident om zowel voor de zieken te zorgen als ook voor de anderen nog activiteiten te organiseren. Dus voor de leiding was dit de beste keuze op dit moment.
0: Bij wederzijdse aanvallen tussen Rusland en Oekraïne zijn al zeker 5 doden gevallen. In Oekraïne werden vooral de regio Dnipro en Kharkiv getroffen. Daarbij zijn minstens 2 doden gevallen. Rusland neemt Oekraïne de laatste dagen geregeld onder vuur met drones en raketten. En bij een Oekraïense tegenaanval zijn volgens Rusland minstens 3 doden gevallen in de stad Belgorod. Dat is niet zo ver van de grens met Oekraïne. Eerder vandaag zei de Oekraïense president Zelensky nog eens dat Rusland op geen enkele manier uit is op vrede. En in het voetbal opent AA Gent de competitie met een thuismatch tegen KV Mechelen. Tom Boudeweel, wie is er het beste gestart?
6: Het was lang evenwichtig. De laatste minuten is Gent wel beter geworden, maar het is een wedstrijd die redelijk vast zit op een heel laag tempo en er zijn ook heel weinig kansen. Een paar pogingen, dat wel een paar van AA Gent, maar ik denk niet dat er al eentje binnen het doelkader is geëindigd. Dus het is een rustige zondag voor beide doelmannen. Vandaar nog altijd 0-0.
0: Bedankt, Tom. Blijft zonnig en warm deze namiddag bij temperaturen tot 32 graden. Vanavond kan er lokaal een bui vallen en is er kans op een warmteonweer. De komende dagen krijgen we zon en wolken. Maandag en dinsdag blijven de temperaturen onder de 30 graden. Daarna gaan we opnieuw naar 30 graden en ietsje meer. Meer op vrtnieuws.be.
7: Radio 1. Radio.

0: Classics. Radio 1. 3 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Nu zwemmen in open water vanaf volgende zomer overal is toegelaten, behalve waar het expliciet met een bord verboden is, zijn er op veel plaatsen zwemlessen in open water, zoals in plassen. Want dat is toch wel anders dan in een zwembad, omdat er rekening gehouden moet worden met stroming, wind en temperatuurverschillen. Aan het MAS in Antwerpen leren jongeren tussen 12 en 16 jaar zwemmen in een scheldedok. Deze kinderen vertellen waar je op moet letten als je zwemt in open water.
1: Vooral rustig blijven en ook zorgen dat je op een veilige plek zwemt. En als je gaat zwemmen, dat er iemand zo bij is die jou ook zou kunnen.

0: redden. Ja, we hebben nu ook goed geleerd om zo te kijken naar waar dat je zwemt. Dus tijdens als je bijvoorbeeld kraal zwemt, naar voren kijken, zodat je weet naar waar dat je naartoe gaat.
1: Ik check eerst zeker altijd de temperatuur en of je de bodem kan zien. En als je denkt dat het heel diep is, maar toch niet diep is, ik zou dat altijd checken.
2: Nog in Antwerpen op linkeroever is Ringpark West officieel geopend. Het eerste van 7 parken met fiets- en wandelroutes rond en over de Antwerpse ring. Die ringparken moeten de leefbaarheid verhogen en zijn een aanvulling op de Oosterweelverbinding. De parken zijn goed voor bezoekers, maar ook voor de natuur, vertelt René Maas van Natuurpunt.
3: Het is eigenlijk een hele mooie mix van toegankelijke, wilde natuur, die combinatie. En er zijn heel veel fietspaden bijgekomen, 16,5 kilometer fietspaden, die ook voor wandelaars kunnen gebruikt worden. Er zijn ook nog een aantal andere wandelpaden bijgekomen. Ook wel heel belangrijk zijn ecoverbindingen, geluidsbermen en schermen, die toch wel voor een reductie van 10 decibel zorgen voor de omgeving.
2: Bij wederzijdse aanvallen tussen Rusland en Oekraïne zijn al zeker 5 doden gevallen. In Oekraïne werden vooral de regio Dnipro en Kharkiv getroffen. Daarbij zijn minstens 2 doden gevallen. En bij een Oekraïnse tegenaanval zijn volgens Rusland minstens 3 doden gevallen in de stad Belgorod, niet zo ver van de grens met Oekraïne. En in het voetbal speelt AA Gent zijn eerste competitiematch thuis tegen KV Mechelen. Bij rust stond Gent 2-0 voor. Tom Boudeweel, kan Mechelen nog iets terugdoen, denk je?
4: Nee, heel weinig. Het is een ontgoochelende prestatie van de Manenblussers die alweer wat kwaliteit zijn verloren in de transferperiode. Er zijn ook wat geblesseerden, wat afwezigen. En ze kunnen te weinig doen daarnet. Iets over het uur was er de eerste echte kans voor invaller Mbassi, maar de bal ging voorlangs. En Gent komt dus nauwelijks in de problemen. Het is geen leuke wedstrijd. Pas helemaal op het einde van de eerste helft vielen 2 doelpunten. Een hele mooie van Araujo voor de thuisploeg. En net voor de rust ook een mooie van Vergara. Dus AA Gent bij deze 2-0 stand lijkt de eerste 3-punter nu al binnen te hebben.
2: Bedankt, Tom. Het is warm en zonnig met hier en daar wel wat wolken bij temperaturen tot 32 graden. Vanavond is er lokaal kans op een bui of een warmteonweer. En de komende dagen krijgen we zon en wolken. Maandag en dinsdag blijven de temperaturen onder de 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.
5: Radio 1. Radio.

0: Classics. Radio 1.
1: 4 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Israël verwerpt het vredesplan voor Gaza. Dat is uitgewerkt door de zogenoemde Vredesraad van de Amerikaanse president Donald Trump. Het Israëlische leger zal zich pas terugtrekken uit Gaza nadat de Palestijnse militie Hamas volledig ontwapend is. Vorige maand kondigde Trump een grote doorbraak aan voor de tweede fase van het vredesplan. Hamas ging ermee akkoord zijn wapens over te dragen aan een nieuw Palestijns bestuur. Israël zou zich tegelijk geleidelijk aan terugtrekken uit Gaza. Maar dat weigert Israël nu dus te doen. Nu zwemmen in open water vanaf volgende zomer overal is toegelaten, behalve waar het expliciet met een bord verboden is, zijn er op veel plaatsen zwemlessen in open water, zoals in plassen. Aan het MAS in Antwerpen leren jongeren tussen 12 en 16 jaar zwemmen in een van de Scheldedokken. Deze tieners beschrijven wat er anders is dan zwemmen in een zwembad.
2: Het kan veel kouder zijn dan in het zwembad. Het kan een grote impact hebben. Je ziet ook niet altijd de bodem. Het is gevaarlijker, want als het donkerder is en je bent onder water, dan zie je ook niet altijd iedereen. Op sommige plaatsen is het zo kouder in het water en dan is dat wel zo even schrikken. En het is ook zo moeilijker om te zien naar waar dat je gaat.
1: Zometeen start in de Zuid-Franse stad Nice de slotrit van de Tour de France Femme. De Nederlandse Demi Vollering begint als leidster, maar haar voorsprong op de tweede, Cassia Nieuwiadoma, bedraagt maar 8 seconden. Vollering is klaar om haar gele trui te verdedigen.
3: Ik ben klaar voor van begin tot eind vol gas te gaan. Maar alsnog ook niet te gefixeerd zijn op het winnen. Uiteindelijk...

0: Dan moet je uitgaan van niks en hopen op alles. En dat is het.
1: En in het voetbal heeft AA Gent zijn eerste competitiematch van het seizoen gewonnen. Gent klopte KV Mechelen met 2-0. Het verslag is van Tom Boudeweel.
2: Een verdiende overwinning voor AA Gent, dat genoeg had aan een efficiënte slotfase van de eerste helft. Gekruid met twee mooie doelpunten, een volley van Araujo en ook een fraaie afwerking van Vergara. Veel meer viel er niet te beleven in een trage eerste periode en spektakel. Dat bleef ook uit na de pauze. Gent controleerde, dreigde af en toe en Mechelen was te zwak om voor een ommekeer te zorgen. Veel werk dus nog voor coach Van der Wiest en de sportieve leiding van KV. Gent opent in België met een zege en is al 4 wedstrijden ongeslagen zonder tegendoelpunt.
1: Het is warm en zonnig met hier en daar wolken. Vanavond is er ook lokaal kans op een bui of een warmteonweer. De komende dagen krijgen we zon en wolken. Maandag en dinsdag blijven de temperaturen wel onder de 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: 5 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Vanaf morgen wordt er veel verkeershinder verwacht op de E19 richting Brussel in Machelen. Israël gaat niet meer akkoord met de volgende fase in het zogenoemde vredesplan voor Gaza. En we gaan naar de slotrit in de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Morgen beginnen werken op de Brusselse ring aan de verbinding met de E19. Het zijn ingrijpende werken en dus zal er veel verkeershinder zijn. Koen Braakman, wie gaat er vooral last hebben van die werken?
2: Al wie vanuit Antwerpen via de E19 naar de Brusselse binnenring rijdt. Het agentschap Wegen en Verkeer vernieuwt daar het brugdek en de rijweg op het knooppunt Machelen richting Zaventem, Leuven en Namen. Dat zijn inderdaad ingrijpende werken. Het brugdek wordt volledig gestript en volledig heraangelegd met nieuwe waterdichting, fundering en asfalt. De werken duren tot eind september en tot dan zal er dus aanzienlijke verkeershinder zijn. Je blijft daar beter weg als je er niet echt moet zijn, zegt Carla Cox van het agentschap Wegen en Verkeer.
3: Wel, al wie er niet woont of werkt, zou ik aanraden om eigenlijk een alternatieve route te zoeken of de trein te benutten. Dus probeer die omgeving echt te vermijden.
2: Overigens houdt de ellende daar niet op voor wie van Antwerpen naar Brussel wil. Er starten morgen ook werken op de E19 in Rumst. Die zullen 2 weken duren. En in Mechelen-Noord zijn nog altijd dringende herstellingswerken aan de gang aan de brug daar over de E19.
1: Dankjewel voor dat overzicht, Koen. Nu zwemmen in open water vanaf volgende zomer overal is toegelaten, behalve waar het expliciet met een bord verboden is, zijn er op veel plaatsen al zwemlessen in open water, zoals in plassen. Aan het MAS in Antwerpen leren jongeren tussen 12 en 16 jaar zwemmen in een van de Scheldedokken. En deze tieners beschrijven wat er anders is dan zwemmen in een zwembad.
4: Het kan veel kouder zijn dan in het zwembad. Het kan een grote impact hebben. Je ziet ook niet altijd de bodem. Het is gevaarlijker.

0: want als het donkerder is en je bent onder water, dan zie je ook niet altijd iedereen. Op sommige plaatsen is het zo kouder in het water en dan is dat wel zo even schrikken. En het is ook zo moeilijker om te zien naar waar dat je gaat.
1: De Israëlische premier Netanyahu verwerpt het plan van de Amerikaanse president Donald Trump om tot een duurzame oplossing te komen voor Gaza. Het Israëlische leger zal zich niet terugtrekken uit Gaza, zegt Netanyahu, voor de volledige en effectieve ontwapening van Hamas. Inge Franke, wat betekent dat nu voor Gaza?
2: Wel ja, dat er nog altijd geen oplossing is. Als we even terugkijken, 10 dagen geleden heeft Donald Trump aangekondigd dat er een grote doorbraak was. Hij zei dat Hamas akkoord was gegaan om te ontwapenen, zijn wapens over te dragen. En dat Israël zich dan zou terugtrekken uit Gaza. Nu, Hamas zei kort daarna al dat het pas volledig zal ontwapenen nadat het Israëlische leger zich heeft teruggetrokken. En Israël zegt nu eigenlijk het omgekeerde. Eerst moet die ontwapening rond zijn. Nu, Netanyahu herhaalde van vandaag ook dat zolang hij aan de macht is, er geen Palestijnse staat komt. Niet in Gaza, niet op de westelijke Jordaanoever. Ja, als je weet dat hij dat niet wil, dan is de verklaring die hij vandaag heeft gegeven eigenlijk geen verrassing. En moet je die misschien ook zien in het licht van de campagne voor de verkiezingen die er aankomen eind oktober.
1: Dankjewel voor je uitleg, Inge. In New York zijn een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden oud verdronken nadat hun boot kapseisde. Het ongeluk gebeurde in de buurt van Liberty Island, waar het wereldberoemde vrijheidsbeeld staat. In totaal zaten 14 mensen in de boot. Reddingsduikers konden 12 mensen uit het water redden. Pas later vonden ze de vrouw en de baby in het water. Ze werden naar het ziekenhuis gebracht, maar daar zijn ze uiteindelijk overleden. De oorzaak van het incident is nog niet duidelijk. In de Tour de France Femme zijn de rensters bezig aan de korte maar lastige slotrit in Nice. Jonas Maas, is de gele trui van Demi Vollering al aangevallen daar?
3: Nee, Sophie, dat is eigenlijk nog niet gebeurd. Op de eerste beklimming van de Col d'Aise, die vandaag 4 keer moet beklommen worden. De rensters rijden nu voor een 2e keer naar boven. En Nivia Doma zet haar ploeg wel aan het werk. Nivia Doma, die dus 8 seconden moet goedmaken op Vollering. Dat zorgt er wel voor dat het peloton al helemaal uit elkaar is geslagen. Zo geen kopeckie meer voorin. Maar bijna alle klassementsvrouwen en dus ook gele Demi zijn wel nog mee. Het mag en het moet dus nog wat meer zijn om Vollering uit die gele trui te rijden. Nog 4 kilometer tot de top van de Col d'Aise. Dus nog 2,5 keer... deze klim en dan weten we over 70 kilometer wie deze Tour bij de vrouwen zal winnen.
1: Dankjewel, Jonas. In het voetbal zijn op dit moment 2 wedstrijden aan de gang. Racing Genk staat bij de rust 0-1 voor tegen Zulte Waregem. En in Charleroi tegen Oud-Heverlee Leuven staat het 1-1. OHL speelt wel met een man minder na een rode kaart. En eerder vandaag won AA Gent zijn eerste competitiematch van het seizoen. Gent klopte KV Mechelen met 2-0. Beide doelpunten vielen voor de rust. Gent-trainer Rick de Mil is blij met die goede start. Nochtans kreeg zijn ploeg nog voor het seizoen al wat kritiek.
4: Ik heb een aantal dingen gelezen de voorbije week waar dat ik dan wel een stuk mee moet lachen. Maar dat het nog in vele fronten beter moet, dat is absoluut zo. Het is niet omdat we nu winnen dat ik overpositief ben, maar als we dan een mindere of een slechte wedstrijd spelen, ben ik ook niet hyper negatief. Dus stap voor stap gaan we allemaal verder werken.
1: En Eliott Creston kan niet deelnemen aan het EK atletiek dat morgen begint. Hij liep enkele dagen geleden een scheur op in de hamstring. Aan de achterkant van het bovenbeen is dat. Hij moet nu forfait geven. Op de 800 meter was hij een kanshebber op een medaille. Vanavond kan er lokaal een regenbui of onweer ontstaan bij temperaturen vannacht tussen 18 en 20 graden. Morgen start zonnig, daarna meer wolken, maar droog bij temperaturen tot 30 graden. Dinsdag veel zon en tot 28 graden. Dit nieuws begon met een waarschuwing als je morgen naar Brussel moet langs de E19. Daar wordt zware verkeershinder verwacht in Machelen door werken aan de lus naar de Brusselse binnenring. Meer daarover in de app van VRT Nieuws.
5: Radio 1. Radio.

alles begint bij luisteren.

0: Classics. Radio 1.
1: 6 uur, een heel goedenavond. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Vanaf morgen wordt er veel verkeershinder verwacht op de E19 richting Brussel in Machelen. Israël gaat niet meer akkoord met de volgende fase in het zogenoemde vredesplan voor Gaza. En we gaan naar de slotrit in de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Morgen beginnen werken op de Brusselse ring aan de verbinding met de E19. Het zijn ingrijpende werken en dus zal er veel verkeershinder zijn. Koen Braakman, wie gaat daar last van hebben?
2: Al wie vanuit Antwerpen via die E19 naar de Brusselse binnenring rijdt. Het agentschap Wegen en Verkeer vernieuwt daar het brugdek en de rijweg op het knooppunt Machelen richting Zaventem, Leuven en Namen. Die werken duren tot eind september en tot dan zal er dus aanzienlijke verkeershinder zijn. Je blijft daar beter weg als je er niet echt moet zijn, zegt Carla Cox van het agentschap Wegen en Verkeer.
3: Wel, al wie er niet woont of werkt, zou ik aanraden om eigenlijk een alternatieve route te zoeken of de trein te benutten. Dus probeer die omgeving echt te vermijden.
2: En de ellende houdt niet op daar voor wie van Antwerpen liever naar Brussel wil. Er starten morgen ook werken op de E19 in Rumst. Die zullen 2 weken duren. En in Mechelen-Noord zijn dringende herstellingswerken nog altijd aan de gang aan de brug daar over de E19.
1: Dankjewel voor dat overzicht, Koen. Nu zwemmen in open water vanaf volgende zomer overal is toegelaten, behalve waar het expliciet met een bord verboden is, zijn er op veel plaatsen al zwemlessen in open water. Want dat is toch wel wat anders dan in een zwembad. Aan het MAS in Antwerpen leren jongeren tussen 12 en 16 jaar zwemmen in een scheldedok. Deze tieners vertellen waar je op moet letten.
4: Vooral rustig blijven en ook zorgen dat je op een veilige plek zwemt. En als je gaat zwemmen, dat er iemand zo bij is die jou ook zou kunnen redden. Ja, we hebben nu ook goed geleerd om zo te kijken naar waar dat je zwemt. Dus tijdens als je bijvoorbeeld kraal zwemt, naar voren kijken. Zodat je weet naar waar dat je naartoe gaat.
5: Check eerst zeker altijd de temperatuur en of je de bodem kan zien. En als je denkt dat het heel diep is, maar toch niet diep is, ik zou dat altijd checken.
1: De Israëlische premier Netanyahu verwerpt het plan van de Amerikaanse president Donald Trump om tot een duurzame oplossing te komen voor Gaza. Het Israëlische leger zal zich niet terugtrekken uit Gaza, zegt Netanyahu, voor de volledige en effectieve ontwapening van Hamas. Inge Franke, wat betekent dat nu voor Gaza?
6: Wel, dat er voor Gaza nog altijd geen oplossing is. En als we even terugkijken, 10 dagen geleden kondigde Donald Trump een grote doorbraak aan. Hij zei dat Hamas

0: akkoord was gegaan om te ontwapenen, zijn wapens zou overdragen en dan zou Israël zich terugtrekken uit Gaza. Nu, Hamas zei kort daarna dan dat het zich pas volledig zal ontwapenen nadat het Israëlische leger zich heeft teruggetrokken uit Gaza. En Israël zegt dus nu het omgekeerde. Eerst moet die ontwapening rond zijn. Nu, Netanyahu herhaalde vandaag ook dat zolang hij premier is, er geen Palestijnse staat komt. Niet in Gaza en niet op de westelijke Jordaan-oever. Ja, en als je dat weet, dan zie je dat die verklaring van vandaag niet echt een verrassing is. En misschien moeten we die toch ook wel een klein beetje al zien in het licht van de campagne voor de verkiezingen die er aankomen eind oktober.
1: Dankjewel voor je uitleg, Inge. In de Tour de France Femme naderen we de ontknoping van de slotrit. Jonas Maas, is gele trui Demi Vollering al in de problemen gekomen?
2: Wel, eigenlijk niet zo fiets zijn voorlopig. Vooral kleine prikjes op de Col d'Aise die in totaal 4 keer moet beklommen worden vandaag. Dus het lijkt dat de uitdagers van Vollering met de Poolse Nivia Doma op kop alles opsparen voor ze meteen dan de laatste nog iets zwaardere beklimming van de Col d'Aise. Met Marlen Reusser, derde in het klassement, moeten we geen rekening meer houden. Zij kon niet volgen bij de tweede beklimming en viel dan ook nog eens in de afdaling. Eentje is nu wel weggereden uit de groep met de favoriete nummer 10 uit het klassement is dat. Isabelle Holmgren, zij rijdt een minuut voor de andere klassementsvrouwen uit. Maar de Canadese is niet echt een bedreiging voor Vollering of Nivia Doma, die dus straks zal moeten proberen om die achterstand van 8 seconden op Vollering goed te maken op de allerlaatste keer Col d'Aise.
1: Spannend daar, dankjewel Jonas. In het voetbal dan heeft Zulte Waregem met 2-1 gewonnen van Racing Genk. Johan de Kaluwe, dat is dus een slecht begin van het nieuwe seizoen voor Racing Genk.
3: Inderdaad, een slecht begin. Het zag er nochtans lang naar uit dat de bezoekers met de 3 punten naar Limburg zouden terugreizen. Ze hadden het beter van het spel, het meeste balbezit en de beste kansen. Nieuwkomer Durosinmi kopte staalhard de 0-1 binnen, ook de verdiende ruststand. De thuisploeg ging op zoek naar de gelijkmaker, speelde meer op de helft van de tegenstander en met een prachtige vrijtrap van Ake kreeg Zulte Waregem loon naar werken in het slot van de wedstrijd. Kort voor tijd schoot de ingevallen Utschka zelfs de winning goal binnen en zo dolle vreugde hier na de onverhoopte 2-1 zege tegen Racing Genk.
1: Dankjewel Johan. Ook in Charleroi won de thuisploeg. Charleroi klopte Oud-Heverlee Leuven met 3-1. OHL speelde een uur met 10 na een rode kaart. En eerder won AA Gent met 2-0 van KV Mechelen. En Eliott Creston kan niet deelnemen aan het EK atletiek dat morgen begint. Hij liep enkele dagen geleden een scheur op in de hamstring. Aan de achterkant van het bovenbeen is dat. Hij moet forfait geven. Op de 800 meter was hij een kanshebber op een medaille. Vanavond kan er lokaal een regenbui of onweer ontstaan bij temperaturen van 8 tussen 18 en 20 graden. Morgen start zonnig, daarna meer wolken, maar droog bij temperaturen tot 30 graden. Dit nieuws begon met een waarschuwing als je morgen naar Brussel moet langs de E9. Daar wordt zware verkeershinder verwacht in Machelen door werken aan de lus naar de Brusselse binnenring. Meer daarover ook in de app van VRT Nieuws.
4: Radio 1. Radio.

0: Classics. Radio 1.
1: 7 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De Nederlandse Demi Vollering heeft voor de tweede keer in haar carrière de Ronde van Frankrijk bij de vrouwen gewonnen. Vandaag was ze in Nice opnieuw de sterkste. Jonas Maas, we mogen dus wel spreken van een terechte toerwinnares.
2: Zeker en vast. De puntjes op de I van Demi in deze slotetappe die lang gesloten bleef tussen de klassementsvrouwen. Enkel Marlène Reusser, de Zwitserse die derde stond in het klassement, moest al snel lossen. En ze viel ook dan nog eens in de afdaling van de Col d'Aise, de klim die centraal stond in deze slotetappe. Op de vierde en laatste keer dat de rensters die col moesten beklimmen, probeerde Nivia Doma het wel. Zij moest nog altijd 8 seconden proberen goed te maken op Demi Vollering. Maar ze kon de Nederlandse niet lossen. En in de laatste kilometer versnelde Vollering dan zelf op die beklimming. Nivia Doma moest daar en dan het hoofd buigen voor Gerrit Demi. Die nu dus voor een tweede keer de Tour wint. En na winst ook al in de Giro, de Ronde van Italië. En in het voorjaar de omloop, de Ronde van Vlaanderen, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Mag ze echt wel spreken van een Grand Cru wielerjaar.
1: Dankjewel, Jonas. In het voetbal is Anderlecht op dit ogenblik bezig aan zijn eerste competitiewedstrijd. Het ontvangt La Louvière. Na een half uur is er daar nog niet gescoord. Eerder vandaag heeft Racing Genk zijn eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen verloren. Het stond bij Zulte Waregem nogthans lang 0-1 voor, maar kreeg in het slot nog 2 tegendoelpunten. 2-1 dus voor Zulte Waregem. De ontgoocheling bij Genk-speler Brian Heijnen is groot.
3: We hadden gehoopt om het seizoen beter te openen. We stonden er ook goed voor, maar ik denk door één vrije trap laten we ons hangen en krijgen we ook nog de tweede binnen. Ik denk gewoon dat we niet ontgoocheld mogen zijn als die bal of die vrije trap binnen gaat. Uiteindelijk zijn er nog 10 minuten te spelen en is het aan ons om terug te vechten voor de 3 punten.
1: Charleroi versloeg ook Oud-Heverlee Leuven met 3-1. Leuven moest meer dan 1 uur met 10 spelen na een rode kaart. Israël verwerpt het vredesplan voor Gaza. Dat is uitgewerkt door de zogenoemde Vredesraad van de Amerikaanse president Donald Trump. Het Israëlische leger zal zich niet terugtrekken uit Gaza, zegt Netanyahu, voor de volledige en effectieve ontwapening van Hamas. Vorige maand kondigde Trump een grote doorbraak aan voor de tweede fase van zijn vredesplan. Hamas ging ermee akkoord zijn wapens over te dragen aan een nieuw Palestijns bestuur. Israël zou zich tegelijk geleidelijk aan terugtrekken uit Gaza. Maar dat weigert Israël nu dus te doen. En morgen starten grote werken op de Brusselse ring aan de verbinding met de E19 in Machelen. Die werken gaan verkeershinder geven, want het zijn ingrijpende werken, zegt Carla Cox van het agentschap Wegen en Verkeer.
4: In de verbindingslus van het knooppunt Machelen gaan we eigenlijk het volledige brugdek opnieuw heraanleggen. Dat wil zeggen dat we alle strippen tot op de waterdichting en van daaruit alles terug opbouwen. Dus betonherstel, nieuwe waterdichting en daar een volledig nieuwe wegopbouw met fundering tot en met asfalt.
1: De werken duren tot eind september en vallen samen met werken op de E19 in Reims die 2 weken zullen duren. En in Mechelen-Noord zijn ook nog altijd dringende herstellingswerken aan de gang

0: aan de brug over de E19. Vanavond kan er lokaal een regenbui of onweer ontstaan bij temperaturen van nacht tussen 18 en 20 graden. Morgen start zonnig, daarna meer wolken, maar droog bij temperaturen tot 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Goedenavond, het is 8 uur. VRT Nieuws met Jo Valvekes. De Nederlandse Demi Vollering heeft voor de tweede keer in haar carrière de Ronde van Frankrijk bij de vrouwen gewonnen. Ze zette de puntjes op de i door ook de slotetappe in Nice te winnen. Het verslag is van Jonas Maas.
2: Demi Vollering verdedigde een voorsprong van 8 seconden op de Poolse Nivea Doma, maar ze is nooit in de problemen gekomen vandaag. Dat was wel zo voor de Zwitserse Reusser, derde in het klassement, zij moest al snel lossen, viel dan nog eens in een afdaling en tuimelde zo zelfs uit de top 10. Op de laatste keer de Col d'Aise, de klim die centraal stond in deze slotetappe, was het een echte tweestrijd tussen Vollering en Nivea Doma, maar de Poolse kon net voor de top een versnelling van Vollering niet beantwoorden en de Nederlandse reed zo solo naar haar derde ritoverwinning en ook eindzege in deze Tour. Demi Vollering wint zo voor de tweede keer in haar carrière de Tour en met dit jaar ook al winst in de Ronde van Italië, de Omloop, de Ronde van Vlaanderen en dan nog eens de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik ook, mag je spreken van een echt Grand Cru wielerjaar.
1: De Palestijnse militie Hamas roept de Amerikaanse president Donald Trump op om druk te zetten op de Israëlische premier Netanyahu, zodat die Trumps vredesplan toch aanvaardt. Israël kondigde vandaag aan dat het zich pas wil terugtrekken uit Gaza nadat Hamas volledig ontwapend is. Volgens het vredesplan zou Hamas zijn wapens overdragen aan een nog aan te stellen Palestijns bestuur. En zou Israël zich tegelijk geleidelijk aan terugtrekken uit Gaza. Maar dat weigert Israël nu. Hamas ging eerder al wel akkoord met het plan. In Frankrijk is een squishy ontploft in het gezicht van een 8-jarige jongen. Het kind liep tweede graads brandwonden op. Een squishy is een bal of een figuur gevuld met een kneedbare gel. Het is een erg populair anti-stress speelgoedje bij jonge kinderen. De Franse autoriteiten onderzoeken nu of er sprake is van een defect aan het product. Als het nodig is, wordt er een teruggroepactie opgestart. Het is niet de eerste keer dat dit soort speelgoed in opspraak komt. In het voetbal opent Anderlecht op dit ogenblik zijn nieuwe seizoen in eigen huis tegen La Louvière. Maar Olivier de Wilde, het dreigt een valse start te worden voor Paars-Wit.
3: Wel, voorlopig is het maar een punt dat Anderlecht pakt. Want zowaar ze zijn zowaar op gelijke hoogte gekomen. Zowaar op achterstand gekomen. Na 10 minuten in de tweede helft via Issa tegen La Louvière. Maar een minuutje of twee geleden heeft de jonge Joshua Ngakana een puikenpartij omgezet. Tot ook nog eens een doelpunt. En dus voorlopig de 1-1. Maar Anderlecht is dominant. Creëert te weinig. Ja, met uitzondering van dat ene doelpunt nu net natuurlijk. Maar ik denk dat de Anderlecht-fans toch liever hebben dat hier met 3 punten wordt besloten tegen La Louvière. Ze hebben nog 20 minuten om dat te doen en dus nog 1 doelpunt te maken. Want voorlopig is het 1-1 tegen La Louvière.
1: Dankjewel, Olivier. En ook Antwerpen is niet de best gestart. Het staat bij de rust in eigen huis 0-1 achter tegen promovendus SK Beveren. Eerder vandaag miste ook Racing Genk zijn start van het nieuwe seizoen. Het verloor bij Zulte Waregem met 2-1. Charleroi won wel van Oud-Heverlee Leuven met 3-1. En Leuven speelde meer dan een uur met 10 na een rode kaart. Het weer, vanavond overal overwegend droog met meer opklaringen. Vannacht temperaturen rond 19 graden. Morgen eerst zonnig, daarna meer wolken maar droog bij temperaturen tot 30 graden, aan zee 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

0: Radio 1 Classics live.
1: Avond, VRT Nieuws met Jo Valfekes. Ierland heeft de vermeende leider van een crimineel kartel in handen. Daniel Kinahan, een Ier van 49, werd eerder dit jaar opgepakt in Dubai, waar hij al jaren woonde. Van daaruit zou hij een criminele organisatie geleid hebben. Kinahan is nu uitgeleverd door de Verenigde Arabische Emiraten en hij is vanavond geland in Dublin. Het Kinahan-kartel geldt als een van de machtigste criminele netwerken van Ierland, met een geschat vermogen van meer dan een miljard euro. De bende zou zich schuldig gemaakt hebben aan drugshandel en zou betrokken zijn bij verschillende moorden. Webwinkel Bol heeft een 20-tal types eclipsbrillen uit zijn assortiment verwijderd. Dat schrijft De Morgen. Bol zegt dat het niet kan garanderen dat de brillen aan alle veiligheidseisen voldoen. De webwinkel zag de laatste tijd een sterke toename van artikelen die als eclipsbril werden aangeboden. Dat komt door de gedeeltelijke zonsverduistering van woensdag die ook in ons land te zien is. Maar het was niet duidelijk of alle brillen die als eclipsbril werden aangeboden ook aan de nodige veiligheidsvoorwaarden voldeden. Als er twijfel is, haalde Bol de brillen van zijn website. In het voetbal heeft Anderlecht in extremis puntenverlies op de openingsspeeldag vermeden. Na een laat doelpunt versloeg het in eigen huis La Louvière met 2-1. Het verslag is van Olivier de Wilde.
2: Een collectieve oef ging door het Lottopark dankzij een ultieme winning goal van Bertaccini. Dominant, ja, dat was Pas Wit in de eerste helft wel, maar kansen, nee, dat creëerde het nauwelijks. En na de pauze ging het helemaal fout, want via Issa kwam La Louvière op 0-1. Het moest nadien wel met 10 man voort door een tweede gele kaart voor Ito. Anderlecht kon daardoor vrijer zoeken en vond de gelijkmaker dankzij nieuwe chouchou Joshua Ngakana. En dan dus toch die logische bevrijding via invaller Adriano Bertaccini helemaal in het slot. Anderlecht begint dus met een zege, maar niet met een schoonheidsprijs.
1: En op dit ogenblik speelt Antwerp nog tegen promovendus SK Beveren. Het is zo pas op 2-1 gekomen door een doelpunt van Frey. Er zijn nog enkele minuten te spelen. De Nederlandse Demi Vollering heeft voor de tweede keer in haar carrière de Ronde van Frankrijk voor vrouwen gewonnen. Ze won de slotrit in Nice overtuigend en liet de Poolse Nivia Doma, haar eerste achtervolgster in het klassement, achter op de laatste beklimming. Vollering had haar zinnen gezet op de slotrit, omdat ze duidelijk wilde maken dat ze niet de Tour zou winnen door het incident van gisteren tussen haar ploegmaten en Nivia Doma, maar op eigen kracht.
3: I wanted to make it clear that we didn't win because of an incident yesterday. That's not what I believe in. I wanted to make it clear that we as a team deserve to win a beautiful Tour de France femme, but humble and with pride.
1: Het weer, vanavond overal overwegend droog met meer opklaringen. Vannacht temperaturen rond 19 graden. Morgen eerst zonnig, daarna meer wolken, maar droog bij temperaturen tot 30 graden. Aan zee is dat 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 10:00, een goede avond. VRT Nieuws met Jo.
2: Radio 1 Classics, live.

0: de leiding had over een crimineel kartel. De man van 49 werd eerder dit jaar opgepakt in Dubai, waar hij al jaren woonde. Van daaruit zou hij een criminele organisatie aangestuurd hebben. Kinahan is nu uitgeleverd door de Verenigde Arabische Emiraten en hij is vanavond geland in Dublin. Het Kinahan-kartel wordt ook de Ierse maffia genoemd. Het is een machtig crimineel netwerk dat zich bezighoudt met drugtrafiek en wapenhandel met een geschat vermogen van meer dan 1 miljard euro. De bende zou ook verantwoordelijk zijn voor zeker 12 moorden. Twee Belgische meisjes van 14 en 16 jaar zijn zwaar gewond geraakt bij een ongeval in Nederland. Het ongeval gebeurde op de autosnelweg in Uden. Volgens de politie zaten 7 mensen van een Belgisch gezin in de auto. Die raakte iets voor 6 vanavond om een nog onbekende reden van de weg, ging over de kop en kwam in een sloot terecht. 2 tienermeisjes liepen dus zware verwondingen op. De andere inzittenden hadden lichte verwondingen. Morgen beginnen werken op de Brusselse ring aan de verbinding met de E19 in Machelen. Het zijn ingrijpende werken op een knooppunt waar het zo al druk is. En dus zal de verkeershinder groot zijn, zegt Carla Cox van het agentschap Wegen en Verkeer.
1: Wel, we zitten hier met 36.000 voertuigen op een weekdag, dus er is enorm veel verkeer. We zitten met de E19 die daar aansluit op dat knooppunt. Heel veel werken in de buurt. Wij raden mensen aan om deze omgeving te vermijden, omdat er sowieso op de Woluwelaan, op de E19 en met al de werven in de omgeving wordt dit een heel druk punt.
0: De werken duren tot eind september en vallen deels samen met werken op de E19 in Rumst, ook van Antwerpen richting Brussel. Die werken zullen 2 weken duren. En in Mechelen-Noord zijn ook nog altijd herstellingswerken aan de gang aan de brug over de E19. Sport. In het voetbal heeft Antwerp puntenverlies op de openingsspeeldag vermeden. Het leek tegen promovendus SK Beveren op weg naar een 1-1, tot Vrij in het slot zijn tweede doelpunt van de avond maakte. 2-1 voor Antwerp dus. Thibaut Somers van Antwerp is opgelucht.
2: Het was fantastisch om die laatste, denk ik, 87e minuut dat we dan de winning goal maken. En dat is met de fans is het ideaal scenario om het seizoen te openen met zo'n overwinning.
0: Ook Anderlecht flirte met puntenverlies. Bij de rust stond het in eigen huis tegen La Louvière 0-1 achter. Maar in de tweede helft keerde Paarswit de score om. Bertaccini zorgde in de extra tijd voor de 2-1. Tristan de Greef van Anderlecht had niet zo'n lastige openingswedstrijd verwacht.
3: Heel blij was in het begin dat we snel moeten scoren. Dat het niet zo'n moeilijke wedstrijd ging worden. Uiteindelijk is dat wel geworden, zeker nadat we 0-1 achterkomen. En dan is echt zoeken naar die goal en die is gevallen. En dan de overwinning over de lijn kunnen pakken.
0: De Nederlandse Demi Vollering heeft voor de tweede keer in haar carrière de Ronde van Frankrijk voor vrouwen gewonnen. Ze won de slotrit vanavond in Nice overtuigend en liet de Poolse Nibia Doma, haar eerste achtervolgster in het klassement, achter op de laatste beklimming. Voor Vollering is het de eerste keer dat ze een rit in de Tour wint in de gele trui. Ze heeft er dan ook van genoten.
4: Bah, ik kon er wel van genieten. Zoveel mensen langs de kant. Het is super speciaal om hier midden in Nice zo'n mooie Tour de France Femme in het geel te finishen. Sprakeloos voor alles wat deze week gebeurd is. En super, super, super trots op al de mensen die achter me staan en me hier aan de overwinning hebben geholpen.
0: Het weer, vannacht meer opklaringen en temperaturen rond 19 graden. Morgen zonnig, daarna meer wolken, maar droog bij temperaturen tot 30 graden, aan zee 23 graden. Dinsdag vaak zon en iets minder warm, de dagen daarna opnieuw heet met temperaturen boven 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.
5: Radio 1.

0: Classics.
1: Radio 1. Het is 11 uur, een goede avond. VRT Nieuws met Jo Valvekes. In het zuiden van Spanje woedt een grote natuurbrand die richting Sevilla dreigt te trekken. Het vuur brak gisteren uit bij de plaats Niebla in Andalusië en heeft al ongeveer 8000 hectare verwoest. Bijna 500 mensen moesten hun huis verlaten. De brandweer zet alles op alles om te voorkomen dat het vuur

0: beelden te zien van meerdere branden in de stad. Belgorod ligt op zo'n 30 kilometer van de Oekraïnse grens en is een belangrijk bevoorradingspunt voor het Russische leger. Oekraïne valt de stad vaker aan. Rusland meldt ook droneaanvallen op twee havensteden aan de Zwarte Zee. Indonesië heeft 1,3 ton drugs in beslag genomen. Het gaat om ketamine met een totale straatwaarde van ongeveer 100 miljoen euro. Het is een van de grootste drugsvangsten ooit in Indonesië, een land in Zuidoost-Azië. De drugs lagen in een schip dat van Thailand kwam. De Indonesische inlichtingendiensten hielden het schip al maanden in de gaten. 8 bemanningsleden zijn opgepakt. Ze komen uit Myanmar en Taiwan. Maar Indonesië weet nog altijd niet voor wie de drugs bestemd waren en van waar ze komen. Bij een vuurwerkfestival in de buurt van de Spaanse stad Benidorm zijn vorige nacht 27 gewonden gevallen toen een vuurpijl afweek van zijn baan en in het publiek op het strand terechtkwam. 11 mensen moesten met brandwonden naar een gespecialiseerd ziekenhuis worden gebracht. Het spektakel lokt elk jaar tienduizenden bezoekers. In het voetbal heeft Antwerp puntenverlies op de openingsspeeldag net kunnen vermijden. Het leek tegen promovendus SK Beveren op weg naar een 1-1 gelijkspel, tot Vrij in het slot zijn tweede doelpunt van de avond maakte. Toch 2-1 voor Antwerp dus. Thibaut Sommers is opgelucht.
1: Het was fantastisch om die laatste, denk ik, 87e minuut dat we dan de winning goal maken. En dat is met de fans is het ideaal scenario om het seizoen te openen met zo'n overwinning.
0: Ook Anderlecht maakte het spannender dan nodig. Bij de rust stond het in eigen huis tegen La Louvière 0-1 achter. Maar in de tweede helft keerde Paarswit de score om. Bertaccini zorgde in de extra tijd voor de 2-1. Tristan de Greef van Anderlecht vond het een lastige openingswedstrijd.
2: Heel blij wisten in het begin dat we snel moeten scoren. Dat het niet zo'n moeilijke wedstrijd ging worden. Uiteindelijk is dat wel geworden, zeker nadat we 0-1 achterkomen. En dan is echt zoeken naar die goal en die is gevallen. En dan de overwinning over de lijn kunnen pakken.
0: Vannacht meer opklaringen en temperaturen rond 19 graden. Morgen eerst zonnig, daarna meer wolken, maar droog bij temperaturen tot 30 graden. Dinsdag vaak zon en iets minder warm. De dagen daarna opnieuw heet met temperaturen tot 35 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 1.

was from

0: Classics. Radio 1.
1: Een goeie avond. Het is middernacht. VRT Nieuws met Jo Valfekes. Straks beginnen werken op de Brusselse ring aan de verbinding met de E19 in Machelen. Het zijn ingrijpende werken en dus zal de verkeershinder groot zijn, zegt Carla Cox van het agentschap Wegen en Verkeer.
2: Dit wordt hele zware hinder. Er zijn heel veel wegenwerken in de buurt. En we zitten hier op een heel belangrijk knooppunt met 36.000 voertuigen per weekdag.
1: De werken zullen tot eind september duren. Ook op de E19 in Rumst, ook van Antwerpen richting Brussel, beginnen werken. En die zullen 2 weken duren. En in Mechelen-Noord zijn ook nog altijd herstellingswerken aan de gang aan de brug over de E19. Twee Belgische meisjes van 14 en 16 zijn zwaar gewond geraakt bij een ongeval in Nederland. Het ongeval gebeurde op de autosnelweg in Uden, zo'n 40 kilometer ten noorden van Eindhoven.
0: Radio 1 Classics live.
1: Geraakt bij een ongeval in Nederland. Het ongeval gebeurde op de autosnelweg in Uden, zo'n 40 kilometer ten noorden van Eindhoven. Volgens de politie zaten 7 mensen van een Belgisch gezin in de auto. Die raakte iets voor 6 uur om een nog onbekende reden van de weg, ging over de kop en kwam

0: eisen voldoen. De webwinkel zag de laatste tijd een sterke toename van artikelen die als eclipsbril werden aangeboden. Dat komt door de gedeeltelijke zonsverduistering van woensdag, die ook in ons land te zien is. Maar het was niet duidelijk of alle brillen die als eclipsbril werden aangeboden ook aan de nodige veiligheidsvoorwaarden voldeden. Als er twijfel is, haalt Bol de brillen van zijn website. In de Ierse hoofdstad Dublin is Daniel Kinahan voor de rechtbank verschenen. Kinahan wordt ervan beschuldigd dat hij jarenlang de leiding had over een crimineel kartel. De man van 49 werd eerder dit jaar opgepakt in Dubai, waar hij al jaren woonde. Van daaruit zou hij een criminele organisatie aangestuurd hebben. Kinahan is nu uitgeleverd door de Verenigde Arabische Emiraten en hij is vanavond geland in Dublin. Het Kinahan-kartel wordt ook de Ierse maffia genoemd. Het is een machtig netwerk dat zich bezighoudt met drugstrafiek en wapenhandel, met een geschat vermogen van meer dan 1 miljard euro. De bende zou ook verantwoordelijk zijn voor zeker 12 moorden. In het voetbal heeft Antwerp puntenverlies op de valreep kunnen vermijden. Het leek tegen promovendus SK Beveren op weg naar een 1-1 gelijkspel, tot Vrij in het slot zijn tweede doelpunt van de avond maakte. Toch 2-1 voor Antwerp dus. Verdediger Rijn van Helden vond de eerste wedstrijd van het seizoen al meteen een erg lastige.
1: Het was geen gemakkelijke match, het was echt een taaie match. Ik denk als je de andere wedstrijd ook kijkt, dat gaat allemaal in stroef de eerste wedstrijd van het seizoen. De Bever dat ook vrij goed deed. Ik denk ook dat we de eerste helft er niet goed in zaten. Maar je ziet wel vanaf minuut 60 dat wij, als we onze energie en onze kwaliteit wat hoger brengen, dat we een goede ploeg zijn en dat we het verschil kunnen maken.
0: Ook in Anderlecht was het moeilijker en spannender dan misschien verwacht. Bij de rust stond het in eigen huis tegen La Louvière 0-1 achter, maar in de tweede helft kwam Paarswit terug. Bertaccini zorgde in de extra tijd voor de 2-1. Voor Ali Mamar van Anderlecht was het een verdiende overwinning.
2: Nee, zeker. Voilà. We zijn blij met de overwinning. Goede reactie getoond in de tweede helft. Het was een beetje moeilijk met weten dat Louvière met 5 man achter speelt, laag blok. Het is altijd moeilijk om die spaties te vinden. Maar de reactie was goed. We zijn blij met de overwinning, een verdiende overwinning.
0: Vannacht meer opklaringen en temperaturen rond 19 graden. Morgen eerst zonnig, daarna meer wolken, maar droog bij temperaturen tot 30 graden, aan zee 23 graden. Dinsdag vaak zon en iets minder warm, de dagen daarna opnieuw heet, met temperaturen tot 35 graden. De komende uren houdt Joppe Matijn voor u de wereld in de gaten. Ik wens u nog een zachte nacht. Meer nieuws vindt u in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 1. Radio.

Thank you.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 1 uur. Goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Andalusië, in het zuiden van Spanje, krijgt de brandweer de hevige natuurbrand die daar woedt, maar niet onder controle. Het vuur brak het voorbije weekend uit en heeft intussen al een gebied van zo'n 8000 hectare verwoest. Er wordt ook gewaarschuwd dat de brand naar de stad Sevilla zou kunnen trekken. De brandweer probeert daarom te voorkomen dat het vuur een nabijgelegen rivier oversteekt. Bijna 500 mensen moesten al worden geëvacueerd. Er worden honderden brandweerlieden ingezet en ook 26 blusvliegtuigen. Ook in Frankrijk blijven bosbranden ontstaan. In het zuidoosten van het land zijn nu 2 dorpjes ontruimd nadat de voorbije dag een natuurbrand is ontstaan in het departement Lozère. Uit voorzorg werd ook een snelweg afgesloten. De brand is waarschijnlijk ontstaan door een auto die vuur had gevat. De brandweer krijgt ook daar de natuurbrand voorlopig niet onder controle, maar ze breidt ook niet verder uit. Er zijn 270 brandweerlieden ingezet en 6 blusvliegtuigen. Straks beginnen ingrijpende wegenwerken op de Brusselse ring aan de verbinding met de E19 in Machelen. De werken zullen waarschijnlijk heel wat verkeershinder veroorzaken, zegt Carla Cox van het agentschap Wegen en Verkeer.
2: Dit wordt hele zware hinder. Er zijn heel veel wegenwerken in de buurt. En we zitten hier op een heel belangrijk knooppunt met 36.000 voertuigen per weekdag.
1: Ook op de E19 in Rumst, ook van Antwerpen richting Brussel, beginnen werken. Die zullen 2 weken duren. En in Mechelen-Noord zijn ook nog altijd herstellingswerken.
0: Radio 1 Classics live.
2: Op een heel belangrijk knooppunt met 36.000 voertuigen per weekdag.
1: Ook op de E19 in Rumst, ook van Antwerpen richting Brussel, beginnen werken. Die zullen 2 weken duren. En in

0: Radio 1 Classics live.
1: Bol sterk gestegen, maar niet alle brillen die als eclipsbril werden aangeboden voldeden aan de nodige veiligheidsvoorwaarden. En in de hoogste klasse van het voetbal heeft Antwerp de wedstrijd tegen SK Beveren gewonnen met 2-1. Voor SK Beveren was het de eerste nederlaag sinds april vorig jaar. De club werd vorig seizoen kampioen in tweede klasse zonder een wedstrijd te verliezen. Toch even wennen, vond Beveren-speler Lennart Mertens.
2: Je weet als het publiek er hier achter staat, moeilijk wordt. Maar goed, ik denk twee zure goals. We hebben ook nog wat kansjes gehad. Ja, het is jammer, nog een keer verliezen. Het is lang geleden, maar goed, ik denk dat we ons wel langer aan de andere kant getoond hebben. En dat we niet op kunnen verder bouwen.
1: De voorbije avond speelde Anderlecht ook tegen La Louvière. Anderlecht won die wedstrijd met 2-1. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen rond de 19 graden. Na de ochtend eerst zonnig weer, daarna meer wolken. Maar het blijft droog bij temperaturen tot 30 graden. Meer op 14nieuws.be.
0: Radio 1.

0: hier is niemand vrij. In Vilvoorde City. Meer
1: Classics. Radio 1.
2: Het is 2:00. Goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Andalusië, in het zuiden van Spanje, krijgt de brandweer de hevige natuurbrand die daar woedt, maar niet onder controle. Het vuur brak het voorbije weekend uit en heeft intussen al een gebied van zo'n 8000 hectare verwoest. Er wordt ook gewaarschuwd dat de brand naar de stad Sevilla zou trekken. De brandweer probeert dat te voorkomen door een nabijgelegen rivier te beschermen liever, zo is het. Bijna 500 mensen moesten al worden geëvacueerd. Er worden honderden brandweerlieden ingezet en ook 26 blusvliegtuigen. Ook in Frankrijk blijven bosbranden ontstaan. In het zuidoosten van het land zijn nu 2 dorpjes ontruimd, nadat de voorbije dag een natuurbrand is ontstaan in het departement Lozère. Uit voorzorg werd ook een snelweg afgesloten. Die brand is waarschijnlijk ontstaan door een auto die vuur had gevat. De brandweer krijgt ook daar de natuurbrand voorlopig niet onder controle, maar ze breidt ook niet verder uit. Er zijn 270 brandweerlieden ingezet en 6 blusvliegtuigen. De Houthi-rebellen in Jemen hebben opnieuw een aanval uitgevoerd op een havenstad nabij de straat van Bab el-Mandeb in het westen van het land. Die stad wordt gecontroleerd door het regeringsleger. De Houthis zouden verschillende woonwijken hebben bestookt met raketten en drones. Over mogelijke slachtoffers is nog niets bekend. Het conflict in Jemen laaide vorige maand opnieuw op. De Houthi-rebellen voeren daarbij soms ook aanvallen uit op Saudi-Arabië. Dat land steunt de Jemenitische regering. De Houthis zelf worden dan weer gesteund door Iran. De VN heeft intussen opgeroepen om het conflict te stoppen. Straks beginnen ingrijpende wegenwerken op de Brusselse ring aan de verbinding met de E19 in Machelen. De werken